0: uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op na aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: Zes uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op na aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Enrique Iglesias en Mi Passé. En voor deze zomerse reggaetonplaat werkte Enrique samen met de Puerto Ricaanse artiest Farruko, die een week eerder voor deze plaat wereldwijd doorbrak met zijn megahit Pepas. Dit is de ochtendshow tot 9 uur vanmorgen. Daniel Schuurman is zijn naam. Ik ben de hele ochtend bij je. Nu Billy Ocean en Loverboy.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Reden staat open voor een mogelijke fusie met Roosendaal. Burgemeester Karel van Eert zei dinsdagavond in de gemeenteraad dat de gemeente bereid is daarover in gesprek te gaan, als Roosendaal daarvoor kiest. Aanleiding is het advies van het college van Roosendaal om een fusietraject te starten. Daarbij worden onder meer Arnhem en Reden genoemd als mogelijke partners. Volgens Van Eert blijft het tempo van de lopende verkenning met Brummen wel leidend. Of Roosendaal uiteindelijk voor Reden kiest, is nog onduidelijk.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.
2: Me gusta mi reggae.

0: merkt dat de zomer dichterbij komt, want het begint steeds zomerser te klinken op je radio. Daddy Yankee en Dura. En trouwens, van deze videoclip van deze plaat, die haalde binnen een half jaar meer dan 1 miljard views en zorgde voor een wereldwijde dance challenge die eigenlijk overal opdook, van scholen tot sportclubs. Ja, dat valt al vaak op, hè, dat een bepaald dansje zo viraal kan gaan. Ik vind het wel gaaf om te zien, hoor. Zometeen op dit station de NOS Headlines. Eerst hier Billy Crawford.
1: Studio Reden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Clarkson en Because of You. En opmerkelijk aan deze plaat is dat de eerste versie van de nummer ontstond toen ze al 16 jaar was. En dat was eigenlijk al voordat ze doorbrak als winnaar van American Idol. Nou ja, dat was gewoon dus een planker en dat was een grote hit. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen is hier Armin van Buren.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag schijnt regelmatig de zon en valt slechts een enkele bui. In de avond volgt enige tijd regen. Het wordt een graad of 18. De westelijke wind waait met windkracht 3 of 4. Vrijdag verloopt grijs en regenachtig, maar in het weekend is het overwegend droog. De temperatuur komt dan op hooguit 20 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week kan het overdag nog een aantal graden warmer worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: En deze was speciaal geschreven voor de film Buster, waarin Phil Collins zelf ook een hoofdrol speelde. Het is alweer bijna 7:00, dus we gaan er even uit voor NOS Nieuws. Straks even terug met veel meer lekkere muziek. Eerst hier nog Damiano David.
1: Studio Reden.

0: 7 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat bij afrit Kerkdriel 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

van de ochtendshow. Ik zeg gewoon een hele goede morgen. En of het een goede morgen gaat worden, dat hangt er vanaf. Maar wat er wel gaat beginnen vandaag is het WK voetbal. En of Nederland een heel goed toernooi gaat spelen, laten we hopen. Want het zag er van de week niet echt heel goed uit.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De straatcoaches in Dieren en Velp zijn al begin juni gestart, zonder dat de gemeenteraad daar vooraf apart over is geïnformeerd. Het gaat om twee koppels die worden ingezet tegen jeugdoverlast. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de problemen breder zijn dan alleen overlast. Zo werd in Dieren een medewerker van de Turkse gemeenschap mishandeld. Ook staat de inzet van BOA's onder druk door ziekte en openstaande vacatures. De straatcoaches zijn van Stichting SAS en altijd bereikbaar. De inzet geldt alleen voor 2026.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

plaat dit zeg. Boosa en McDetic hier bij Studio Reden. En ik ken hem eigenlijk eerst niet. Maar Boosa werd namelijk een van de grootste stemmen uit de Duitse urban pop. Met zijn relaxte maar emotionele...

Lopez. Je hoort het zo meteen. Ook zo meteen nog de NOS Headlines. Maar eerst een goede klassieker. Dit zijn de Simple Minds.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk met twee auto's op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk 7 kilometer file en een half uur vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

2005 en tevens doorbraaknummer van The Fray en Over My Head hier bij Studio Reden. En nu dan het verhaal van de vrouw en de papegaai. Het zit namelijk zo. Een vrouw uit Drachten is van de week vast komen te zitten in een boom tijdens de zoektocht naar de papegaai van haar dochter, die plots was verdwenen. Tina de Vries hoorde de vogel, Mimi genaamd, hoog in een boom en probeerde haar eerst met hulp van dierenambulance en brandweer te bereiken, maar die kon er niks voor haar betekenen. Nou, toen dat niet dus lukte, klom ze zelf naar boven, maar kon niet meer naar beneden komen en moest opnieuw de brandweer inschakelen. De brandweer haalde haar uit de boom en gingen daarna samen met haar in de hoogwerker terug om de papegaai te vangen. Omdat Mimi haar stem herkende, ging de Vries mee naar boven. Ze kreeg één kans om de vogel te pakken, wat lukte. En ik heb haar terug, dankzij de brandweer, zegt ze dankbaar. Wat een goed verhaal, zeg maar. Ik vraag me alleen af, waarom noem je je papegaai Mimi? Maar goed, dit geheel terzijde. Zometeen het weerbericht. Kom er mooie dagen aan, blijf luisteren. Eerst hier, Niall Horan en Dinner Party.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag schijnt regelmatig de zon en valt slechts een enkele bui. In de avond volgt enige tijd regen. Het wordt een graad of 18. De westelijke wind waait met windkracht 3 of 4. Vrijdag verloopt grijs en regenachtig, maar in het weekend is het overwegend droog. De temperatuur komt dan op hooguit 20 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week kan het overdag nog een aantal graden warmer worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Irjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat 5 kilometer file tussen het Harde en afrit Elspeet. De weg is weer vrij. 10 minuten vertraging op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Epe, 3 kilometer. 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer file. En een kwartier op de N50 Zwolle Emmelo tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen door werkzaamheden 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Shallow. En dit nummer is speciaal geschreven voor de film A Star Is Born uit 2018. En in die film spelen Lady Gaga en Bradley Cooper twee muzikanten die verliefd worden, terwijl hun carrières een andere kant op gaan. Dit is uur nummer 3 van de ochtendshow. Met zometeen Kensington.

0: op studioreden.nl.
1: Reden staat open voor een mogelijke fusie met Roosendaal. Burgemeester Karel van Eert zei dinsdagavond in de gemeente...

Met deze mooie stem doet ze denken aan grote soulzangeressen. En brak ze door met deze krachtige song Stop This Flame. We hebben het over Celeste hier bij Studio Reden. Zometeen ook bij Studio Reden. De NOS Headlines. Dus hou hem gewoon hier. Eerst naar de jaren 90. Dit is Love Me For A Reason. Dit zijn de heren van Boyzone.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat op gegaan naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel door een kapotte auto 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. Op de A50 Oost richting Arnhem een kwartier vertraging tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 kilometer file. 10 minuten op de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En 10 minuten op de N50 Zwolle en Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Warwick Avenue. En heb jij ook ingevuld een WK-pool op je werk? Nou, dat houdt iedereen toch wel een beetje bezig. En ik was eigenlijk wel benieuwd, hoeveel mensen doen er op de werkvloer mee met zo'n voetbalpool? Nou ja, exacte cijfers hebben we nu nog niet, maar uit het verleden laat zien dat ongeveer 43% van de Nederlandse werknemers meedeed aan een voetbalpool op het werk. En dat vertegenwoordigt ongeveer 10 miljoen werkenden. Ja, ik moet er ook aan toegeven, ik doe ook mee, ik vind dat hartstikke leuk en dat kan je zo bezighouden. En een beetje hulp van ChatGPT tegenwoordig, hè? Waarom ook niet? Het houdt mensen gewoon lekker bezig. En wat mij ook bezighoudt, gaan we mooi weer krijgen. Je hoort het zo meteen in het weerbericht. Eerst zie je Zoe Wees en Control.

0: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag schijnt regelmatig de zon en valt slechts een enkele bui. In de avond volgt enige tijd regen. Het wordt een graad of 18. De westelijke wind waait met windkracht 3 of 4. Vrijdag verloopt grijs en regenachtig, maar in het weekend is het overwegend droog. De temperatuur komt dan op hooguit 20 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week kan het overdag nog een aantal graden warmer worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Purple Rain, Prince and the Revolution hier bij Studio Reden. En het zit alweer op de ochtendshow. Zometeen na 9 uur gaan we door met Absolute Classics. En wij spreken elkaar gewoon volgende week weer met een hele nieuwe aflevering. En ook heel veel plezier, hè, met het voetbal. Vanavond lekker weer voor de tv hangen. Heerlijk.

0: 9 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Waardenburg 3 kilometer file, de vertraging van 10 minuten. A50 Oss richting Arnhem. Tussen Knoopend Ewijk en Heteren 6 kilometer file en een kwartier vertraging. De A50 Arnhem richting Oss. Tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N50 Zwolle Emmelo tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen. Op de N233 Kesteren Veenendaal staat bij Renen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een man is op dinsdagavond 26 mei ernstig mishandeld op de parkeerplaats bij de Lomar Sportvilla in Dieren. Het incident gebeurde rond 9 uur. Volgens de politie waren twee mannen betrokken die na de mishandeling met een auto zijn weggevlucht. Omdat de parkeerplaats vlakbij de sportvelden van Dierense Boys ligt, hoopt de politie dat sporters of bezoekers iets hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900 8844 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. In de week voor kerst wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. Vorig jaar werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor Spieren voor Spieren. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Zeker 13 vrouwen beschuldigen hem daarvan. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. In de strijd om het presidentschap van Peru gaat het nek aan nek tussen de rechtsconservatieve Keiko Fujimori en de linkse kandidaat Roberto Sanchez. Sanchez lag de afgelopen dagen flink voor, maar nu heeft Fujimori de leiding genomen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 5 minuten vertraging op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen, 3 kilometer. En 322 Nijmegen-Zaltbommel bij de Nederleeuwen, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag schijnt regelmatig de zon en valt slechts een enkele bui. In de avond volgt enige tijd regen. Het wordt een graad of 18. De westelijke wind waait met windkracht 3 of 4. Vrijdag verloopt grijs en regenachtig, maar in het weekend is het overwegend droog. De temperatuur komt dan op hooguit 20 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week kan het overdag nog een aantal graden warmer worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file bij de Duitse grens 2 kilometer door grenscontroles. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen, tot 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo klinkt ze nu weer. Het klinkt een stuk beter dan 2 maanden terug. Dit was Rihanna en Stay.
1: Richard Klopper.
0: Goedemiddag. Ja, 2 maandjes terug een schietpartij geweest op haar woning. De dader is gepakt. Daadstort trouwens. Dat is een vrouw die heeft meerdere malen geschoten op de woning van Rihanna. Goedemiddag, we gaan lunchpakketten. Kantinedeur is dan open tot 1 uur. En die werd vandaag trouwens geopend door Stella Lefty. Die zat in de trein naar Boston. Dat was heel gezellig.

0: studioreden.nl.
1: Een man is op dinsdagavond 26 mei ernstig mishandeld op de parkeerplaats bij de Lomar Sportvilla in Dieren. Het incident gebeurde rond 9 uur. Volgens de politie waren twee mannen betrokken die na de mishandeling met een auto zijn weggevlucht. Omdat de parkeerplaats vlakbij de sportvelden van Dierense Boys ligt, hoopt de politie dat sporters of bezoekers iets hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900 8844 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

gezellig in het broodrommeltje vandaag. Het is voor haar natuurlijk een soort boksring, hè. Glennis Tyson en Edwin Evers wil je niet nog één nacht bij me zijn. Daarvoor Damiano David en daarvoor was het UB40. Hier in het lunchpakket op Studio Reden. Straks Shakira.

half 1 in het lunchpakket op studiereden Shakira. Het laatste nieuws omtrent Shakira. Ze heeft bekendgemaakt dat ze de microfoon in de wilgen wil hangen en gaan boerennen. Nou zie ik er af en toe wel eens dansen op het podium. Dan denk ik van, nou, zo gek is het niet, hè. Straks de hoofdpunten van het nieuws van half 1. Dit is Fleetwood Mac. Big love.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan om mensen die naar het buitenland waren gevlucht, maar ook om mensen die in eigen land verdreven waren. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca voetbalstadion. Er waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging door de grenscontroles. De N786 Beekbergen Dieren in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden tussen Dieren en de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

The One met de naam Jason Derulo. Ja, Tampa Beat, Love Not War. Het is echt zo'n liedje dat je zegt van, weet je wat ik doe? Ik zet de radio even lekker hard. In de auto bijvoorbeeld. Dakje even open, mocht hij erin zitten. En voor je het weet, heb je een hele bak water binnen met het weer van tegenwoordig. Eens even kijken, wat hebben we klaarstaan? Adele komt er zo dadelijk aan. Dit is Joe en End of Beginning.

ik voel het. Voel jij het ook? Laat het even weten op studioreden.nl. Prachtig gezongen. Hier in het lunchpakket door Adel. Het is ook een mooi bruggetje, want hij zit er klaar voor. Onze weerman voor Reden Roosendaal, Jan van Gelderen. We noemen hem tegenwoordig chef Nattigheid. Je hoort hem naar The Musician. Studio Reden.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag neemt geleidelijk de bewolking toe. Eerst valt een lokale bui, tegen de avond volgt regen. De westelijke wind waait met windkracht 3 of 4. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig bij 12 graden. Ook vrijdag verloopt grijs en regenachtig, maar in het weekend is het overwegend droog. De temperatuur komt dan op hooguit 20 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Na het weekend wordt het warmer, met meer zon en droog weer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf 7 naar 4 kilometer en de vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file door grenscontroles tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Studio Eden. 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2... om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Duitsland, tussen knooppunt Ouddijk en de grens. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A28 van Groningen naar Amersfoort, voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Daar heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek heb je 10 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een man is op dinsdagavond 26 mei ernstig mishandeld op de parkeerplaats bij de Lomar Sportvilla in Dieren. Het incident gebeurde rond 9 uur. Volgens de politie waren twee mannen betrokken die na de mishandeling met een auto zijn weggevlucht. Omdat de parkeerplaats vlak bij de sportvelden van Dierense Boys ligt, hoopt de politie dat sporters of bezoekers iets hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900 8844 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Ja, ik vind hem fantastisch. Camila Cabello en Liar. Heerlijke plaat om dat te luisteren. We gaan zometeen even plaatsnemen in onze tijdmachine. En dan gaan wij zoals altijd weer terug in de flits uit het verleden. Want Sint Barnabas krijgt vandaag de aandacht op de heilige kalender. Afgaan op de weerspreuken is het voor boer en tuinder belangrijk dat het vandaag goed weer is. Schoon weer op Sint Barnabé, dan dansen alle boeren mee. Maar er is natuurlijk ook een weerspreuk die daartegen ingaat, hè, die een andere voorspelling doet. Want als het regent met Sint Barnabas, zwemt de oogst in een waterplas. Het lijkt me toch vrij logisch als het dan regent dat dat zo gebeurt. En dat is niet altijd even best voor de oogst, maar goed, dat is een ander verhaal. Wij gaan ook eens even kijken naar een gebeurtenis uit 1912. Toen was er een piloot, het was Silas Christofferson, de allereerste piloot die met een vliegtuig opstijgt vanaf het dak van een hotel. En waar deed hij dat nou? Nou, dat deed hij vanaf het dak van een hotel in het Amerikaanse Oregon. Natuurlijk, in Amerika doen ze altijd aparte dingen. Dat is, ja, daar zit dus ook één ding van. En dan nog één feitje over vandaag, we hebben het er gisteren ook over gehad. Een hoogtepunt van de eerste hittegolf van 1948. Vandaag was het in de beeld 31,7 graden. Hoe anders is dat nu op dit moment? En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind de temperatuur op dit moment toch wel wat aangenamer dan de 31,7 graden. Maar ja, er zijn ook liefhebbers natuurlijk. We gaan door met de Puma's.
1: Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ik vind dat een hele leuke plaat geworden. Zometeen headlines en verkeersinfo van 4:30. Maar eerst is hier Climie Fisher met een heel fantastisch mooie plaat. Waarin ze toch iets aangeven wat wel zeker waar is. En gelukkig ook vaak ten goede. Namelijk Love Changes Everything. En dat is soms nodig. Soms zit je in zo'n flow dat je denkt van, oh, ik wil verandering, ik wil wat nieuws, ik wil een andere vibe. En als de liefde in je leven komt, als je geluk hebt, dan gebeurt dat ook ten goede. Climie Fisher op Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. Een groep van 16 fietsers zou zijn aangereden door een auto op een provinciale weg. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. Ook zo'n 500 supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK-voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Eerder werden ook andere Afrikaanse voetbalfans al geweigerd. Het weer, morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen, bij maximaal 18 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg 10 minuten op onthoud. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Joe en End of Beginning hier op Studio Reden. En we gaan straks ook wel langzaamaan richting het weerbericht van Jan van Gelderen. Die zit nog even beneden in de huiskamer van Studio Reden. Want jawel, die hebben we beneden. Dus hoe fijn is dat? Supergezellige ruimte ook. En die komt er zometeen aan dus. En we hebben ook nog een heerlijke plaat onderweg van Medusa en Lose Control. Soms is het wel even lekker gewoon je eigen verlaten laten gaan. En eventjes niet inhouden. Hoe heerlijk is dat? Maar de Sugar Babes zijn de eerstvolgende rij met Hole in the Head. En die hoor je natuurlijk ook hier op Studio Reden. Dat dus de komende minuten hier. Blijf luisteren, gezellig.
1: Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag neemt geleidelijk de bewolking toe. Eerst valt een lokale bui, tegen de avond volgt regen. De westelijke wind waait met windkracht 3 of 4. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig bij 12 graden. Ook vrijdag verloopt grijs en regenachtig, maar in het weekend is het overwegend droog. De temperatuur komt dan op hooguit 20 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Na het weekend wordt het warmer, met meer zon en droog weer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen. En het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Gelderland is de avondspits goed op gang gekomen. Twee files vallen daarop. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten extra reistijd. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam voor Sliedrecht-West 13 kilometer file rijden, maar ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Reden staat open voor een mogelijke fusie met Rozendaal. Burgemeester Karel van Eert zei dinsdagavond in de gemeenteraad dat de gemeente bereid is daarover in gesprek te gaan, als Rozendaal daarvoor kiest. Aanleiding is het advies van het college van Rozendaal om een fusietraject te starten. Daarbij worden onder meer Arnhem en Reden genoemd als mogelijke partners. Volgens Van Eert blijft het tempo van de lopende verkenning met Brummen wel leidend. Of Rozendaal uiteindelijk voor Reden kiest, is nog onduidelijk.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Maxon and the Grammar and the Thing I Love. En wat ik zo leuk vind is dat we nu naar de flits uit het verleden gaan. We gaan naar het jaar 1988. Toen woonden duizenden mensen in Londen een popconcert bij ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Die zat op dat moment nog steeds gevangen in Zuid-Afrika. Ja, heel bizar. Die man heeft 27 jaar in de gevangenis gezeten, waaronder op Robben-eiland. En die streed voor tegen apartheid, moet ik zeggen, en voor gelijke rechten voor de mensen. En dat heeft hij toch wel weten te bewerkstelligen voor het grootste deel. Maar ja, dat hij dan gevangen moet zitten, ja, dat was het toenmalige regime in Zuid-Afrika. Die was daar niet zo van. Dus ze hebben hem toen gevangen gezet. Uiteindelijk is hij gelukkig vrijgelaten. En ja, mede door steun van zijn naasten natuurlijk. En ja, dat leidde wereldwijd tot grote euforie en helemaal terecht. Volgens mij won hij ook nog later de Nobelprijs, dat ik me goed herinner. Goed, wij gaan door met muziek. Zometeen Ellie Goulding en Burn. Maar eerst gaan we naar Level 42. En die hebben een hele belangrijke levensles voor ons. In Lessons in Love. Want daar valt nog genoeg te leren hier en daar wat dat betreft. Dat hoor je hier op Studio Reden.

drukke middagspits. Zeg ik alsjeblieft hoe voorzichtig en zorg dat je veilig en wel thuis komt. En dan sta je in de file al, rij je langzaam. Je kan maar echt positief naar kijken. Je bent in beweging. Vroeg of laat kom jij gewoon thuis en doe dat.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. Een statenlid van de PVV in Noord-Holland heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij reed in op een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion-demonstratie. Het OM had een straf van 180 uur geëist. De supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK-voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans de reis moeten annuleren. En het weer nog vanavond en vannacht. Regen, ook morgen regen, vooral in het oosten, en maximaal 16 tot 19 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in Gelderland in volle gang ook. Een aantal files vallen op door met name de vertragingstijd. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel zo'n 20 minuten oponthoud. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam voor Sliedrecht 12 kilometer file met 20 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Alex Warren hier op Studio Reden. Heerlijke plaat ook weer. Wij gaan eens even kijken, mensen, want het is etenstijd. Wat gaan we doen met eten? Hebben jullie al een bijzondere maaltijd bedacht? Of denk je van, nou, ik weet het nog niet zo? Ja, dat vind ik bij Studio Reden soms ook lastig bij het eind en weilen. Gisteren hadden we natuurlijk die wereldberoemde gehaktdag. Nou, dat bevalt prima. Die traditie blijft erin zitten. En vandaag, wat gaan we doen? Ja, ik geloof dat er niemand is die creatief is geweest vandaag. Ik denk dat we zometeen maar eens eventjes wat gaan bestellen. Dan gaan we zo eens even over dimdammen, wat wij dan mee doen. Want trek hebben we allemaal. Ik hoor die maag hier allemaal knorren. En dat is echt niet te geloven. Dus daar moeten we iets mee. Wat we ook iets moeten is, en graag doen voor jullie, is een lekkere plaat te draaien. Marshmallow en Jelly Roll zijn onderweg. Robbie Williams komt er ook nog aan en die heeft een advertising space. Dus kun je adverteren. Dat kun je ook bij ons doen trouwens. Kijk even op studio.nl met voor de opties. Maar eerst is hier Billy Idol, Eyes Without a Face. Hoe zit dat dan?
1: Dit is Spitsuur.

Advertising Space van Robbie Williams. En zometeen gaan we naar het weerbericht van Jan van Gelder. Hij zit inmiddels naast me. Hij gaat je dus zometeen alles vertellen over de komende dagen. Eerst zijn hier Marshmallow en Jelly Roll.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en ook vannacht is het bewolkt en trekt regen over de provincie. De minima liggen rond 12 graden. Morgen blijft het bewolkt en regenachtig, maar in het weekend is het overwegend droog. De temperatuur komt dan op hooguit 20 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Na het weekend wordt het warmer, met meer zon en droog weer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in Gelderland nog altijd in volle gang. Veel dagelijkse files en een paar uitzonderingen die wat meer vertraging hebben dan gebruikelijk. Dat heeft onder andere te maken met de vele regen die valt. Zo is het druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Voor Kerkdriel zo'n 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En dezelfde A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel nog eens 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De straatcoaches in Dieren en Velp zijn al begin juni gestart, zonder dat de gemeenteraad daar vooraf apart over is geïnformeerd. Het gaat om twee koppels die worden ingezet tegen jeugdoverlast. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de problemen breder zijn dan alleen overlast. Zo werd in Dieren een medewerker van de Turkse gemeenschap mishandeld. Ook staat de inzet van BOA's onder druk door ziekte en openstaande vacatures. De straatcoaches zijn van stichting SAS en altijd bereikbaar. De inzet geldt alleen voor 2026.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Davina Michel. En we stappen in de tijdmachine. Deze is nieuw, jawel, je hoort het goed. We hebben een nieuwe tijdmachine. En deze gaat op de korte termijnritjes mee. We toetsen een jaartal in op het touchpaneel. Namelijk 2048. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, als ik jou was, zou ik tegen die tijd eens richting Scandinavië afreizen. Want dan is daar iets heel bijzonders te zien. Want in Zuid-Noorwegen en Midden-Zweden is dan een ringvormige zonsverduistering te zien. Ja, dat wil je natuurlijk niet missen, dus alsjeblieft, ik zou je aanraden om tegen die tijd eens even te zien of je op pad kunt die kant op. Hoe mooi zou dat zijn? En ik denk wel dat het wat drukker wordt. We gaan door nu naar 2026. Muziek.
1: Studio Reden.
2: Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen. Morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt ook achter ons in Gelderland. Er staan nog een paar files die opvallen. Onder andere de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel kleine 10 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel nog een kwartier op onthoud. En tenslotte valt nog op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Sliedrecht-Oost 8 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en ook vannacht is het bewolkt en trekt regen over de provincie. De minima liggen rond 12 graden. Morgen blijft het bewolkt en regenachtig, maar in het weekend is het overwegend droog. De temperatuur komt dan op hooguit 20 graden uit. De wind draait naar een noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Na het weekend wordt het warmer met meer zon en droog weer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Dat was Queen samen met David Bowie en Under Pressure. En die sample came misschien ook wel van Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Die gebruikt dat ook. En daar heeft hij toch ook een hele leuke plaat mee weten te scoren. Dit was ons spitsuur voor deze donderdag. Morgenochtend word je gewekt door Richard Klopper. Die zet zijn wekker op vrijdag altijd om 6 uur. Heerlijk is dat. Dus support hem daarbij. En morgenmiddag maakt hij ook nog een fantastisch lunchpakket voor je. Dus wat dat betreft ben je goed hier bij Studio Reden. Voor nu een fijne avond en tot snel. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.

op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world.
1: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Axel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
1: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
0: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
2: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
0: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervoor.